blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

muziek van de Britse popiconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmony sound.

0: Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: www.nrc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: sunny day.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Vijf artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbroek had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de Burgemeester Verkuylstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915. Is een

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Chilene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Sexbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Baboe, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

heerlijke zachte zijde R&B van een van de meest getalenteerde songwriters en zangeressen van dit moment. Victoria Monet brengt op haar nieuwe single Reach Out een uitnodiging om de afstand te verkleinen en de verbinding weer op te zoeken. Het gaat over het kwetsbaar durven opstellen en het reiken naar die ene speciale persoon als je die het hardst nodig hebt.

0: Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Sexbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DavriTechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Leijerplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fruitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en belangenorganisaties is er scherpe kritiek op het besluit. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers.
2: Het is zomer. Zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fruitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: Woensdagavond speelt zich aan de hemel een bijzonder schouwspel af. De maan schuift voor de zon en zorgt voor een unieke zonsverduistering. Eclipsbrillen zijn bijna niet aan te slepen. Maar wat maakt dit fenomeen zo bijzonder? Verslaggever Wouter van den Berg sprak met sterrenkundige Gijs Nelemans van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: Dag Gijs Nelemans, u bent natuurlijk sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Morgen hebben we te maken met een zonsverduistering. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
2: Nou, heel bijzonder, want dat komt maar heel af en toe voor. En dan ook nog dat je het maar op een klein deel van de aarde kan zien. Dus al met al best bijzonder. En die van deze week, hè, van aanstaande woensdag, die is speciaal bijzonder. Want vanuit Nederland wordt 90% van de zon bedekt door de maan. En dat is veel. Helaas niet 100%, dat zou nog mooier zijn. Maar dat komt in Nederland echt bijna nooit voor. En bijvoorbeeld volgend jaar is er één die in Noord-Afrika volledig is. En dan is in Nederland maar de helft bedekt. En daarna duurt het weer tientallen jaren.
1: En als sterrenkundige, wat leren jullie hiervan?
2: Nou, het is voor de sterrenkunde niet meer zo'n heel groot wetenschappelijke gebeurtenis. Dat was vroeger wel, want de buitenste lagen van de zon, die kan je normaal gesproken niet zien, maar alleen op het moment dat dan de maan voor de zon komt, dan kun je die wel zien. Dus in het begin van de 20e eeuw werden de grootscheepse expedities opgezet vanuit Nederland naar Lapland, naar Indonesië. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk satellieten waarmee we de zon heel goed kunnen bestuderen. Dus het is nu echt meer een ervaringsfenomeen, want het is wel heel bijzonder om mee te maken.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen in Nederland naar die zonsverduistering gaan kijken. Hoe kunnen ze dat veilig doen?
2: Dat hoop ik. Je moet je enorm mee oppassen, want dus, je ogen kunnen echt enorm beschadigen door de zon. Zelfs als de 90% bedekt is door de maan, wat heel veel lijkt. Maar die 10% van de zon die kan je ogen beschadigen, dus je moet

0: reageren. Maar je weet het nooit, het is niet goed getest, dus je moet daar enorm voorzichtig mee zijn.
1: En u gaat natuurlijk zelf ook kijken.
0: Uiteraard. Aan het eind van de dag begint het ongeveer 7:10. Dan staat de zon in het noordwesten, die gaat daaronder. Het maximum, dus de 90%, is om ongeveer 7:45. Dus zeg maar tussen 7:45 en 8:45 is het het mooiste stuk. En zorg dat je een goede plek hebt waar je mooi uitzicht hebt, vrij laag aan de horizon in het noordwesten.
1: We gaan het meemaken. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
3: De ultieme crossover tussen moderne country, hip-hop en tijdloze soul. De viral sensatie Shaboozy slaat de handen ineen met soulzanger Leon Bridges. Deze track, Burn It Down, brengt een rauwe, meeslepende vibe over het verbranden van oude schepen, het achterlaten van het verleden en het helemaal opnieuw beginnen vanaf de grond.
2: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en de belangenorganisaties is er scherpe kritiek geuit. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags. Bij

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fruitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Heerde 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Erbij dan je denkt. Groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische stadion-energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fruitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met Oh Darling en Sylvia Millekamp met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Hoekland van Kuik.
1: Agenda.
2: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.

0: Nou, het is voor de sterrenkunde niet meer zo'n heel groot wetenschappelijk gebeurtenis. Dat was vroeger wel. Want de buitenste lagen van de zon, die kan je normaal gesproken niet zien. Maar alleen op het moment dat dan de maan voor de zon komt, dan kun je die wel zien. Dus in het begin van de 20e eeuw werden de grootscheepse expedities opgezet. Vanuit Nederland naar Lapland, naar Indonesië. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk satellieten waarmee we de zon heel goed kunnen bestuderen. Dus het is nu echt meer een ervaringsfenomeen. Want het is wel heel bijzonder om mee te maken.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen in Nederland naar die zonsverduistering gaan kijken. Hoe kunnen ze dat veilig doen?
0: Dat hoop ik. Daar moet je enorm mee oppassen. Want dus, je ogen kunnen echt enorm beschadigen door de zon. Zelfs als de 90% bedekt is door de maan. Wat heel veel lijkt. Maar die 10% van de zon die kan je ogen beschadigen. Dus je moet echt een goede eclipsbril zien te krijgen. Waarmee je naar de zon kan kijken.
1: Ja, want sommige mensen zeggen, ja, je kunt het ook door een cd'tje kijken. Is dat aan te raden?
0: Dat wordt afgeraden. Het is inderdaad, er zijn meerdere dingen die natuurlijk een groot deel van de zon blokkeren. Maar je weet het nooit, het is niet goed getest. Dus je moet daar enorm voorzichtig mee zijn.
1: En u gaat natuurlijk zelf ook kijken.
0: Uiteraard. Aan het eind van de dag begint het ongeveer 7:10. Dan staat de zon in het noordwesten, die gaat daaronder. Het maximum, dus de 90%, is om ongeveer 7:45. Dus zeg maar tussen 7:45 en 8:45 is het mooiste stuk. En zorg dat je een goede plek hebt waar je mooi uitzicht hebt, vrij laag aan de horizon in het noordwesten.
1: We gaan het meemaken. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. De rechtbank spreekt van een onaangename verrassing en heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumme Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af en dat leidde tot lange files op de toegangswegen. Er waren 600 brillen beschikbaar, maar die waren binnen mum van tijd volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering rond 7:15 en rond 7:45 is het hoogtepunt. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm, met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel, met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install-Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Woensdagavond schuift de maan voor de zon, wat in Nederland een unieke zonsverduistering van 90% oplevert. Het mooiste moment is tussen 7:45 en 8:15. Sterrenkundige Gijs Nelemans waarschuwt voor oogbeschadiging en adviseert een eclipsbril. Zoek een plek met vrij uitzicht in het noordwesten. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fuitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met Oh Darling. En Sylvia Millekam met Brand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een auto in brand op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda, ter hoogte van de afrit Wouwse Plantage. Daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer naar Breda kan omrijden over de A4, A59 en A17. Van Breda naar Bergen op Zoom is de weg momenteel ook even dicht tussen knooppunt De Stok en Heerlen. Verder heb je vertraging door de Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze raakte bedolven toen een zware aardbeving het land trof. Hulpverleners denken dat onder hetzelfde ingestorte gebouw in de stad Pereira nog 24 mensen liggen. Ze zoeken nog verder naar overlevenden. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Bij zulke profielen verschijnt dan een speciaal AI-label op de artiestenpagina, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Spotify neemt deze AI-artiesten ook niet meer automatisch mee in persoonlijke muziekaanbevelingen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg, want de A58 Breda-Bergen op Zoom is in beide richtingen dicht door een transportwagen die in brand staat. Richting Breda is de weg afgesloten tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en A17. De andere kant op richting Bergen op Zoom is de weg ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan via diezelfde route, A17, A59 en A4. Verder staat er een korte file op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerken. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Beierplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Woensdagavond schuift de maan voor de zon, wat in Nederland een unieke zonsverduistering van 90% oplevert. Het mooiste moment is tussen 7:15 en 8:15. Sterrenkundige Gijs Nelemans waarschuwt voor oogbeschadiging en adviseert een eclipsbril. Zoek een plek met vrij uitzicht in het noordwesten. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fuitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg in het zuiden van het land. De A58 is dicht door een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen. Dat gaat nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal heb je voor knooppunt De Stok nu wel 20 minuten tijdverlies. Er staat ook file door een bermbrand op de N59 bij Oude Tongen. Daar heb je in beide richtingen zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Woensdagavond schuift de maan voor de zon, wat in Nederland een unieke zonsverduistering van 90% oplevert. Het mooiste moment is tussen 7:45 en 8:15. Sterrenkundige Gijs Nelemans waarschuwt voor oogbeschadiging en adviseert een eclipsbril. Zoek een plek met vrij uitzicht in het noordwesten. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fuitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En wat opvalt is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is dicht voor de afrit Wouwse Plantage. Eerder vanmorgen stond er een wagen in brand en ze zijn aan het opruimen. Gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het verkeer op die alternatieve route moet wel rekening houden met een paar minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en Echt. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: vanavond speelt zich aan de hemel een bijzonder schouwspel af. De maan schuift voor de zon en zorgt voor een unieke zonsverduistering. Eclipsbrillen zijn bijna niet aan te slepen. Maar wat maakt dit fenomeen zo bijzonder? Verslaggever Wouter van den Berg sprak met sterrenkundige Gijs Nelemans van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: Dag Gijs Nelemans, u bent natuurlijk sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Morgen hebben we te maken met een zonsverduistering. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
2: Nou, heel bijzonder, want dat komt maar heel af en toe voor. En dan ook nog dat je het maar op een klein deel van de aarde kan zien. Dus al met al best bijzonder. En die van deze week, hè, van aanstaande woensdag, die is speciaal bijzonder. Want vanuit Nederland wordt 90% van de zon bedekt door de maan. En dat is veel. Helaas niet 100%, dat zou nog mooier zijn. Maar dat komt in Nederland echt bijna nooit voor. En bijvoorbeeld volgend jaar is er één die in Noord-Afrika volledig is. En dan is in Nederland maar de helft bedekt. En daarna duurt het weer tientallen jaren.
1: En ja, als sterrenkundige, hè, wat leren jullie hiervan?
2: Nou, het is voor de sterrenkunde niet meer zo'n heel groot wetenschappelijke gebeurtenis. Dat was vroeger wel, want de buitenste lagen van de zon, die kan je normaal gesproken niet zien, maar alleen op het moment dat dan de maan voor de zon komt, dan kun je die wel zien. Dus in het begin van de 20e eeuw werden de grootscheepse expedities opgezet vanuit Nederland naar Lapland, naar Indonesië. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk satellieten waarmee we de zon heel goed kunnen bestuderen. Dus het is nu echt meer een ervaringsfenomeen, want het is wel heel bijzonder om mee te maken.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen in Nederland naar die zonsverduistering gaan kijken. Hoe kunnen ze dat veilig doen?
2: Dat hoop ik. Je moet je enorm mee oppassen, want dus, je ogen kunnen echt enorm beschadigen door de zon. Zelfs als de 90% bedekt is door de maan, wat heel veel lijkt. Maar die 10% van de zon die kan je ogen beschadigen. Dus je moet echt een goede eclipsbril gebruiken.

0: En u gaat natuurlijk zelf ook kijken.
1: Uiteraard. Aan het eind van de dag begint het ongeveer 7:10. Dan staat de zon in het noordwesten. Die gaat daaronder. Het maximum, dus de 90%, is om ongeveer 7:45. Dus zeg maar tussen 7:45 en 8:45 is het het mooiste stuk. En zorg dat je een goede plek hebt waar je mooi uitzicht hebt. Vrij laag aan de horizon in het noordwesten.
0: We gaan het meemaken. Dank u wel.
1: Graag gedaan.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: De Nederlandse top-dj Martin Garrix slaat opnieuw de handen ineen met rocklegende U2. Fireflies draait om hoop, verbinding en het vinden van een klein lichtpuntje in de allerdonkerste nachten. Een mislepende combinatie van grootschalige festivalenergie en iconische stadium rock.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Hua Hin is een Nederlander gearresteerd. Meer dan 200 agenten vielen gelijktijdig binnen op 15 locaties, waaronder in luxe villa's. De aanval was gericht tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk dat actief is in de regio. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. De weg is nog altijd dicht na een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Opruimen duurt waarschijnlijk nog uren, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen richting Breda via de A4, A59 en dan over de A17. Verder rijdt het langzaam door de Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: David en ik. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Woensdagavond schuift de maan voor de zon, wat in Nederland een unieke zonsverduistering van 90% oplevert. Het mooiste moment is tussen 7:15 en 8:15. Sterrenkundige Gijs Nelemans waarschuwt voor oogbeschadiging en adviseert een eclipsbril. Zoek een plek met vrij uitzicht in het noordwesten. Stichting Avondvierdaagse Kuik zoekt vrijwilligers voor de wandelavonden van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september. Hulp is nodig bij inschrijving, controleposten, rust- en fuitposten en routebegeleiding. Vrijwilligers kunnen voor één avond of specifieke taken inschrijven. Voor informatie kan men bellen of mailen. 5 artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda nog dicht voor de afrit Wouwse Plantage na een autobrand. Duurt nog een paar uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Ze zijn aan het opruimen. Richting Breda kun je omrijden over de A4, de A59 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall. God.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden FNV en CNV geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag de tijd voor concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk. Gebeurt dat niet, dan volgen kort daarna acties. Volgens de bonden leidt de hoge werkdruk al tot veel ziekteverzuim. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is de A58 dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een autobrand van vanmorgen. Het opruimen duurt nog uren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan intussen richting Breda over de A4, de A59 en de A17. Verder staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij de afrit Maasbree. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Het kost je 10 minuten extra. Het loopt ook vast op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht. Daar heb je door een ongeluk een half uur tijdverlies. En het rijdt langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. Liberaal LVC-raadslid Han van Oort pleit voor meer aandacht voor het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Hij vraagt om onderzoek naar brandgang in natuurgebieden en een uitvalsbasis voor blusvliegtuigen op Airport Wezen. Ook benadrukt hij de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en betere bluscapaciteit. Woensdagavond schuift de maan voor de zon, wat in Nederland een unieke zonsverduistering van 90% oplevert. Het mooiste moment is tussen 7:45 en 7:15. Sterrenkundige Gijs Nelemans waarschuwt voor oogbeschadiging en adviseert een eclipsbril. Zoek een plek met vrij uitzicht in het noordwesten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door ongeluk op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen Maastricht en Meersen sta je 20 minuten vast. Op de A73 ging het ook mis van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree is de vertraging een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is nog steeds helemaal dicht tussen Heerlen en de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden na een grote autobrand. Gaat nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omdat de weg dicht is, moet je omrijden richting Breda. Dat kan over de A4, de A59 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. Rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Het advies is daarom een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken. De politie waarschuwt daarnaast bestuurders om vanwege de veiligheid niet te gaan rijden met een eclipsbril op. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Bij Meersen is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. De A73, Maasbracht-Nijmegen, bij Maasbee een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En wat nog opvalt is de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerde en Wouwsmontage. En de berg is werkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat tot vanavond 6:30 duren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
8: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Harry Styles op je radio en Golden. Ongelooflijk dat ze daar zo hard voor lopen. Hele volksbewegingen, zeg maar. Ja, dat is een volle zalen trekt die man. Volle stadions ook nog zelfs, inderdaad. Harry Styles dus met Golden. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Het is alweer woensdag, mensen. Het gaat heel erg hard. Misschien ben jij begonnen aan je eerste werkweek na je vakantie. Of je bent nog van je vakantie aan het genieten. Dat kan natuurlijk ook. Anyway, we gaan er een leuke show van maken tot aan de klok van 6 uur met onder andere het streeknieuws. We kijken in de agenda van het Land van Kuik wat er allemaal te doen is. Nou, één ding weet ik wel. Het Ballonfestival in Gaven komt eraan. Daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben met Pascal Noor. Dat is de organisator. Dat doen we rond 4:50. Verder kijken we nog op de beurs. Hoe het daar vergaat vandaag. Dat doen we tegen 5:50. Nou ja, voor de rest heel veel goede muziek. Dus blijf lekker luisteren en doe lekker mee. Dit is Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Albertone Carpani, oftewel Albert One. Het For Your Love, eigenlijk wel een van zijn grootste hits, mag ik je wel zeggen. Ja, de man is inmiddels ook niet meer onder ons. Hè. We zijn hem inmiddels ook al helaas verloren. Ja, dan zouden we eventjes naar het verkeer toe moeten. De verkeersmeldingen. Alleen, ik heb op dit moment geen berichten staan. Dus dat gaat lekker door. Je kan rondom het Land van Kuik lekker doorrijden.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op

Uit 2002 afkomstig uit Duitsland komen deze dames. Je hebt geluisterd naar No Angels and Still in Love with You. Het is vandaag woensdag 12 augustus. Het is niet zomaar woensdag. Het is de woensdag waarop je een zonsverduistering kan gaan bekijken. Dat gaat vanavond gebeuren. Dus neem je verduisteringsbrilletje mee. Moet je goed voor oppassen, anders voor je oogjes. Misschien ga je wel kijken met je meisje.

0: Leuke plaat, Racy en Sam Girls, zo heette dit inderdaad. Ja, altijd een goede plaat. Ja, ze hadden nog een paar van die hitjes, hè. Lay Your Love on Me hadden ze volgens mij nog. En Run Around Sue. Maar dit was er dus ook eentje, Sam Girls. Aan het einde van de jaren 70, begin jaren 80 deden ze het wel aardig. Zometeen nog veel meer mooie muziek voor je onderweg hier in Afslag LVC. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: zo heette deze plaat van Mel C inderdaad. Never the same again. Wat een fijne plaat zeg. Ja, jaren 90 werk. Hè. Toen ging ze een beetje solo. Een beetje na de Spice Girls hitsuccessen zeg maar. Dacht ze van dan wordt het nog tijd voor een paar solo platen. En niet onverdienstelijk deze Melody C. Goed, zometeen verder met onder andere Hathaway. Ik heb nog de Bos zie ik staan in mijn lijstje inderdaad. Bruce Springsteen. Ja, die komt ook nog voorbij. Nog veel meer om op te noemen. Dus blijf lekker luisteren. We gaan eerst even naar het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. Liberaal LVC-raadslid Han van Oort pleit voor meer aandacht voor het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Hij vraagt om onderzoek naar brandgang in natuurgebieden en een uitvalsbasis voor blusvliegtuigen op Airport Wezen. Ook benadrukt hij de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en betere bluscapaciteit. Woensdagavond schuift de maan voor de zon, wat in Nederland een unieke zonsverduistering van 90% oplevert. Het mooiste moment is tussen 7:45 en 7:45. Sterrenkundige Gijs Nelemans waarschuwt voor oogbeschadiging en adviseert een eclipsbril. Zoek een plek met vrij uitzicht in het noordwesten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op dit moment zijn er geen meldingen, dus alles rijdt lekker door rondom het Land van Kuik.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

stevige zomerhit uit de jaren 90. Je hebt geluisterd naar What is Love? Dit was Hathaway hier in Afslag LVC. Straks gaan we praten met Pascal Noor, de organisator van het Ballonfestival in Graven, wat gaat plaatsvinden van het weekend. Daar hebben we het zo meteen eventjes over. We hebben dadelijk ook muziek van de CNC Music Factory. Maar eerst even De Bos, een graag geziene gast hier in Afslag LVC. Bruce Springsteen, Maho.

TNC Music Factory, Things That Make You Go En dat is een van de latere hits. De eerste was natuurlijk Gonna Make You Sweat. Dat was ook de meest bekende eigenlijk. Dat was die van Everybody Dance. Nou, weet je wel. Zo, genoeg meegezongen weer, maar dan weet je waar ik het over heb. Hè? Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Nou, er is niks te kijken, want het rijdt allemaal lekker door. Dus daar zijn we snel weer mee klaar dan. Zometeen gaan we het hebben met Pascal Noor, de organisator van het Ballonfestival, over dat evenement wat eraan zit te komen. Maar eerst, vrienden van de show, the Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you.

0: hebben maar enkele jaren bestaan, maar zo goed. De Creedence Clearwater Revival and I Put a Spell on You. Ja, die hoorde je zojuist hier aan Afslag LVC. In het volgende uur trouwens nog een plaat wat een cover is van een nummer. Een heel bekend nummer van CCR. Dat straks. Ja, we gaan zo meteen eerst eventjes praten over het Ballonfestival wat eraan zit te komen aanstaande zaterdag in Graaf. Maar eerst nog even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, voldoende te doen in het land van Kuik ook. Zo hebben we vanavond een zonsverduistering die je kan gaan bekijken vanaf diverse plekken in het land van Kuik. En je moet volgens mij vrij zicht hebben op het noordwesten, zoals ik dat begreep uit het nieuwsbericht. En nou, ik zou voorstellen, probeer de John S. Thompsonbrug, de brug over de Maas in Graven, probeer die eens. En dan voornamelijk de strook van de fietsers, zeg maar. Daar kan je nog enigszins veilig staan. Doe dat niet op de rijbaan natuurlijk. Hè? Dat is weer niet goed. Goed, en verdere evenementen de komende dagen. We hebben een ballonfestival van het weekend in Graven. En we spraken met een van de organisatoren.
2: Komend weekend vindt wederom het ballonfestival in Graven plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballon.

0: twee, drie maanden. Dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
1: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
0: Ah ja, dat is een verrassing.
1: Ja?
0: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus ja, daar hebben we al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
1: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
0: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
1: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
0: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent, ik wil niet zeggen iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel, binnen ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
1: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
0: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
1: Ik zag dat er een noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij zit trekken.
0: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
1: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om dit festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
0: Ja, zoals het maar alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gevraagd geen entree, maar aan alle activiteiten doen we, die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden, want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
1: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
0: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, dan is het niet meer om te doen. Dat gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: Ik hoor net vertellen inderdaad dat de ballonvaart in het algemeen steeds duurder wordt. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Ook brandstoffen worden steeds duurder en moeten tegen steeds meer geld ingekocht worden. Ja, en elektrische ballonnen zijn er nog niet, hè? Die komen met geen mogelijkheid van de grond af met zo'n accupakketje. Nee, dat gaat hem niet worden. Goed, komend weekend dus het Ballonfestival in Graven. En ik hoop dat toch ook de bezoekers van het Ballonfestival, die uit alle windstreken komen, ook letterlijk uit allerlei landen, voornamelijk binnen Europa ook. We hebben al Fransen gezien en Belgen en Duitsers en Engelsen. En ze komen overal vandaan, Spanjaarden zelfs. Ik hoop dat ze een beetje netjes parkeren. Want met name de mensen in de wijken in Graven, die hebben daar toch wel last van dat voor het weet alles vol staat met auto's die er van bezoekers eigenlijk. Die dan op zoek zijn naar het Ballonfestival en de auto's om ergens neer plempen. Dus ja, even kijken hoe dat gaat aflopen. Nou, aan de andere kant van vijf gaan we verder met het tweede deel van Afslag LVC. Eerst even het nieuws en de boodschappen. Ik heb trouwens nog een toepasselijk plaatje over ballonnen, zeg maar. Balloonie van LA Style. Tot aan de andere kant van vijf.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het blussen kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het Erasmus MC gebracht, maar overleed daar vanochtend. De veiligheidsregio spreekt van een groot verlies voor zijn familie en brandweercollega's. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, op een aantal plekken flinke vertraging, zoals op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, met de vertraging een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen Steenbergen en Knoopend Sabine, is een bergbrand aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna drie kwartier. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert, tussen Outlet Roermond en Horen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC

voet op vies natuurlijk. Keep on moving. Gewoon lekker blijven bewegen. Vooruit, achteruit, naar boven, naar beneden. Up and down. Maakt allemaal niet uit, hè. Five was dit met Keep on Moving. En daarmee komen we aan in het tweede deel van Afslag LVC met nog veel meer goede muziek. We kijken nog een keertje in de agenda straks. We gaan ook nog naar het streeknieuws. We kijken naar het verkeer en de beurzen rond 6:10. Maar is eerst Rio.

0: hoorde natuurlijk de ene hit na de andere in de jaren 80, kan ik je wel vertellen. Deze Noorse formatie, aha, je hebt geluisterd naar Touchy, wat een grote hit is dat zeg. We hadden in die tijd natuurlijk ook de Sun Always Shines on TV, dat was ook zo'n geweldige plaat van ze. Of de Living Daylight, die hebben ze ook nog gemaakt. Goed, wat gaan we doen? We gaan eventjes naar het verkeer. Alleen er is geen verkeer, dus ja, het rijdt allemaal lekker door hier rondom het Land van Kuik. Dus we kunnen door!
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter.

0: Ja, je pakt een beat die je hebt geleend van een James Brown plaat. Vermoedelijk Lynn Collins en... Think About It, vermoedelijk. Je pakt een baslijntje, je pakt een orchestra hit, hè, op een keyboardje. En je hebt een nieuw plaatje, 1989, voor Alison Williams en Sleep Talk. You're talking in your sleep. Ja, dat gebeurt wel eens als je in slaap praat. Heb je er wel eens achteraf nog feedback over gekregen? Wat je in je slaap allemaal vertelt. Ik zou er altijd een beetje mee oppassen in ieder geval. Goed, zometeen meer muziek. We gaan zo ook nog eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik. Die komt er ook zo aan, maar eerst nog even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
3: Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
4: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

Ik had hem het vorige uur al een beetje beloofd eigenlijk. Ik zei, er komt nog een cover aan van een plaat van CCR, van de Creedence Clearwater Revival. In dit geval hoorde je dus de Midnight Special. En deze cover werd verzorgd door de Zuid-Afrikaanse zanger Dozy. En een hele sympathieke gast overigens ook. Maakt goede muziek ook, in allerlei stijlen ook. En ik geloof dat hij zelfs ook 7 van de 11 officiële nationale talen in Zuid-Afrika beheerst. Goed, dat is voor zover. We gaan zo meteen ook naar het streeknieuws alweer toe. Daar zijn we ook alweer bijna toe. Om 5:30 gaan we er even naar kijken. Ook naar het weer voor het land van Kuik voor de komende periode. Ja, verkeer is er op dit moment niet echt. Dus daar is het allemaal vrij rustig. Kan gewoon lekker doorrijden voorlopig. En ja, dan toch een vraag des levens, hè.

0: Patsy LaBelle op je radio met Voulez-vous coucher avec moi. Lady Marmalade heette deze plaat natuurlijk. Dit is Afslag 11 en 7 tot aan de klok van 6 uur... met zometeen meer muziek met Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Maar eerst het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. Liberaal LVC-raadslid Han van Oort pleit voor meer aandacht voor het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Hij vraagt om onderzoek naar brandgang in natuurgebieden en een uitvalsbasis voor blusvliegtuigen op Airport Wezen. Ook benadrukt hij de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en betere bluscapaciteit. Woensdagavond schuift de maan voor de zon, wat in Nederland een unieke zonsverduistering van 90% oplevert. Het mooiste moment is tussen 7:45 en 8:15. Sterrenkundige Gijs Nelemans waarschuwt voor oogbeschadiging en adviseert een eclipsbril. Zoek een plek met vrij uitzicht in het noordwesten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden.
0: Ja, dan kijken we nog even naar het verkeer. Er zijn geen meldingen. Iedereen is al thuis, want die gaan allemaal kijken naar de zonsverduistering.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Ja, en zo heette dit plaatje, geproduceerd door Stock Aitken en Waterman, Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Ik zag ze laatst nog in een oude film trouwens. Ja, ze zat vroeger namelijk ook, was ook actrice. Ze zat in de porno, zeg maar.
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja. Samantha Fox dus. Deze dame zat vooral in de muziek trouwens. Je hoort Princess in afslag LVC. En After the

Ja, je hebt geluisterd naar Tino Casal hier in Afslag LVC. We gaan zo meteen op richting het laatste deel van de show eigenlijk al een klein beetje. We gaan nog op de beurs kijken en we gaan nog eventjes kijken of dat er iets aan de hand is rondom de wegen van het land van Kuik. Maar zoals het er nu uitziet, heb ik weinig te melden daarover. Misschien dadelijk na deze plaat eventjes. We gaan een Nederlandstalige plaat draaien die ik onlangs ook weer in de non-stop hoorde. En ik dacht van ja, dat is leuk. Die ga ik in Afslag LVC ook nog een keer aan je laten horen. Hier is Marco Borsato samen met Sita en Lopen op het water.

Later is die mooie. 2002 afkomstig. Marco Borsato samen met Sita en Lopen op het Water. Nou, Lopen op het Water, dat zal vanavond niet gaan lukken, denk ik. Je kan wel de zonsverduistering gaan bekijken. Bijvoorbeeld boven het water van de Maas. Hè? Dat zou je natuurlijk gewoon kunnen doen in het land van Kuik. Leuk, hè, dat daar zo'n watertje doorheen stroomt, zeg maar. Dat levert prachtige plaatjes op. Dus ja, ga daar zeker eventjes naar kijken. Goed, Marco Borsato en Sita hadden we dus. We gaan gauw verder met de show. Want we hebben zo eigenlijk geen verkeersinformatie. Ik had er nog even naar gekeken voor je. Maar ja, er is echt niks loos op de wegen. Dus dat is allemaal prima verder. Dus we kunnen gewoon lekker door. Zometeen met de beursinformatie, die komt eraan. Straks na 6 Roger van Bracht met verrekt interessante platen. Maar nu eerst nog even wat muziek. En hier is Hot Chocolate voor je. Started with a kiss.

het begint altijd met een kusje, inderdaad. It started with a kiss. Je hebt geluisterd naar Hot Chocolate op je radio. En daarmee komen we toe aan de beursinformatie, mensen. We gaan even kijken hoe het vandaag is afgelopen. Nou, dat zal ik je vertellen. De AEX die sloot op 1111,3 punten. En we vertrokken van 1116,8. Dat betekent een verliesje van 0,5%. En in Engeland sloot de FTSE 100 op 10.833 punten. Dat is 0,1% in de min. Dan kijken we nog even naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7741 punten. 0,2% in de plus. En de Nasdaq staat ook in de plus. Die staat op dit moment op 26.548 punten. 0,4% erbij op dit moment. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Die zit ook in de lift. Voor goud betaal je op dit moment €3828,90. En voor zilver €56,99. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog even de crypto. Een bitcoin op dit moment. Die komt

toen koos hij toch voor Texas. Zo ging dat jaar. Choose in Texas. Je hebt geluisterd naar Ella Langley. Mooie plaat hoor. Fijn country plaatje. Alleen een beetje een verdrietig verhaaltje. Als je vriendje dan toch voor iemand anders kiest. Een dame die uit Texas komt. Goed, tot zover deze afslag. LVC, we zijn er doorheen mensen. Zometeen na 6 kan je gaan luisteren naar Roger van Bracht met zijn verrekt interessante platen. En van 7 tot 9 hebben we niet alleen een eclipse, hè? Een zonsverduistering. Nee, we hebben ook nog Helmoet Nabuurs voor je met zijn Memory Lane. Dus daar kan je ook zeker naar gaan luisteren. En ik ben er morgenmiddag weer tussen 4 en 6 met de nieuwe afslag LVC. En dit is tot slot Space met The Magic Fly. Tot morgen!

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het vliegverkeer op Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Meer dan 700 vluchten hebben hinder ondervonden, waarvan er ongeveer 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de N280 Roermond richting Weert. Tussen de designer outlet van Roermond en Hoorn 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En er wordt ook nog eens aan de weg gewerkt daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: bekend van Sound of Music. Maar deze plaat is wat minder bekend, maar zeker zo lekker daten met Meet the Man. Welkom bij een nieuwe aflevering op deze woensdagavond 12 augustus 2026. En zoals te doen gebruikelijk gaan we altijd even terugkijken en dat doen we met...
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, precies die inderdaad. Vandaag in het verleden. Jan Debe nog bedankt en ook de TD bedankt voor het snelle schakelen. Het hakkelde een beetje, zoals je misschien hoort op de zenders van Omroep Land van Kuik. Inmiddels weer opgelost. Goed, we kijken even terug naar het verleden. Doen we vandaag ook 12 augustus 1998 in Zeebrugge. Maakt 80 kunstenaars het grootste zandkunstwerk van België. En dan wat verder terug in de tijd. 1988, de film The Last Temptation of Christ wordt uitgebracht. Er was van alles over te doen destijds ook nog. 1981, IBM presenteert zijn eerste PC, personal computer. In het apparaat zit de eerste versie van besturingsprogramma MS-DOS. Dat was PC-DOS 1.0. Ja, we gingen uiteindelijk door naar 6.22 volgens mij, als ik me niet vergis. In 1981 zouden er 130.000 IBM-PC's verkocht worden. En in het jaar 2000 was het aantal verkochte PC's gestegen tot 140 miljoen. En het succes van de eerste PC was weer te danken aan de naamsbekendheid van IBM. Ook was het apparaat eenvoudig te begrijpen voor beginners. En IBM stond bovendien toe dat concurrenten het apparaat nabouwden. Dus dat heeft uiteindelijk er wel toegeleid dat het allemaal lekker ging met de personal computer. Dan tenslotte 1953 in het geheim voert de Sovjet-Unie de eerste test uit van de waterstofbom. Ja, wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat met die mannen. We kijken ook altijd even naar de hitparades. Vier platen die bovenaan stonden in de top 40. San Francisco was Scott McKenzie. Popcorn van de Popcorn Makers. We Are Growing van Chaka Zulu. En Het Is Een Nacht. Leven zegt van Guus Meeuwis en Vergant. Die bereikt op respectievelijk 67, 72, 89 en 95. De hoogste treden. Maar ze zijn niet verrekt interessant. Dat betekent dat we die platen in ieder geval niet gaan draaien. Wat we wel gaan draaien is deze heerlijke plaat van Jill Scott. Getting in the Way. Ook een lekker plaatje om even de soundprocessing uit te testen.

Lekkere neo soul classic Getting in the Way. 2000, ja. 2000 alweer. Vanavond staat er van alles te gebeuren. De maan schuift voor de zon en daarmee heb je zonsverduistering. Leek me al aardig. De gelegenheid om een keer deze plaat te draaien van Al Jarreau van destijds de tv-serie Moonlightning.

0: VIP is verrekt interessante platen.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Jazz funk klassieker van Jill Scott Heron. En de bal, misschien heb jij ook al een lekker flesje koud staan inmiddels, waarmee je straks de zonsverduistering gaat aanschouwen. Volgens mij is dat rond 7:15. Ik zal dat zo meteen nog even voor je checken. Straks ook nog even het streeknieuws, wat er anders te doen is hier in het Land van Kuik. Dat hoor je natuurlijk als eerste hier bij Omroep Land van Kuik. En het weerbericht heb je ook nog te goed. Voor de rest wat laidback zomerse muziek. Af en toe een keer wat uptempo wat erbij hoort. En wat voor mij een van de ultieme zomerplaten is, die er al door heel veel artiesten is uitgebracht, is deze plaat Summer Breeze. Juist onder andere door Seals and Croft. Een heel aantal meer nog. Voor een paar weken geleden heb ik hem volgens mij ook van Jason Mraz gedraaid. Dit keer. Je hoort hem al, Jess Priestley. The Isley Brothers, Summer Breeze.

0: scherpende gitaren op de zendersel onder het land van Kuik van The Isley Brothers. En The Summer Breeze. Nou, dat briesje wordt de komende tijd nogal wat meer, althans warmer. Maar daarover zometeen meer na het volgende item.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: De berm langs de A73 bij Rijkenvoort heeft vanmiddag een brand gewoed. Als gevolg daarvan ontstond er een file in de richting Nijmegen. 3 brandweerteams kwamen ter plaatse om het vuur te blussen dat ongeveer 200 vierkante meter in beslag sloeg. Door een snelle optreden wist men erger te voorkomen. En hoe de brand is begonnen is nog niet bekend. Ja, er is tegenwoordig weinig voor nodig om een brandje te laten ontstaan. Dat bleek van de week ook weer. Even mijn keel schrapen hoor. Sorry, dat is eruit. Dan het komend weekend vindt er een nieuwe editie van Ballonfestival Graven plaats. Verschillende bijzondere luchtballonnen gaan de lucht in. En de ballonvaarders komen van heinde en verre. In één geval zelfs uit Australië. Toch worstelt de organisatie van het gratis toegankelijke festival tegelijkertijd ook met de stijgende kosten. Organisator Pascal Noor, ook bekend van de Land van Kuik luchtballon, zit woensdagmiddag nog een beetje in de regelstand. We zijn druk aan het opbouwen, momenten en wat aan het indelen, aan het plannen en dat soort zaken. Maar het loopt wel allemaal heel voorspoedig, aldus Pascal. En meer daarover kan je lezen op onze website omroeplvc.nl. Waar ook nog een interview wat uitgebreider is. Goed, gaan we even kijken naar het weer. Vanavond is het zonnig en vannacht onbewolkt. De wind zwakt iets af en het koelt af naar minimaal 15 graden. Morgen schijnt de zon volop en met 35 graden is het ook een stuk warmer dan vandaag. Ook vrijdag is het zonnig en tropisch heet. Kan zelfs nog een graadje warmer worden. En vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag en dan kan soms ook een bui vallen. Ja, daar zitten we inmiddels wel smachtend op te wachten. Ook een item daarover op onze website van waterschap, ja, AMA's, die daar druk mee bezig zijn deze dagen. Goed, door met muziek. Ja, als we toch een beetje in die zomer zitten, laten we meteen maar even mee doorgaan met Tiësto en John Legend en Summer Nights.
1: Omroep Land van Kuik.

bijna een beetje onder het motto, u vraagt wij draaien. Collega Jochem die zocht het even op wanneer nou precies die zon weg is. Nou, 17 over 7 raakt de rand van de maan de rand van de zon. En dan om 11 over 8 is de maan voor 88% voor de zon. En om 3 over 9 is de maan er helemaal voorbij. En ja, dan is het, trekt het laatste randje zon nog eventjes aan. Althans, dat raakt hij nog even aan. En dan is het weer voorbij voor de eerstkomende zoveel jaar. Volgens mij 2080 komt het weer voor hier. Dus ja, dat gaan we denk ik niet meer meemaken. Richard Marx, Endless Summer Nights. Met een zonverduistering als bonus vanavond.

0: waar je ook bent.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
0: Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

prachtige werkje van Tom Petty. Free Falling. Het nummer werd eigenlijk heel snel opgeschreven samen met Jeff Lynne. Die ken je weer van ELO. Electric Light Orchestra. En binnen een half uur hadden ze het hele nummer op papier staan. Dus zo snel kan het ook alweer gaan. Geen typische Heartbreakers plaat dus, maar Tom Petty alleen. Sorry.

zijn mannen Style Council. Met een lang, hard summer. Nou, dat is zeker aan de hand. Ik heb net even hier gekeken in de ruimte verderop. Het weerstation hier in Studio Vianen geeft een buitentemperatuur op dit moment aan van 29,6 graden. Of dat dan een long, hard summer is, mag je zelf wel bepalen. Straks is die zonsverduistering. Ik lees het nog maar even voor wat collega Jochem straks al uitgezocht. 17 over 7, dan begint de zonsverduistering. Althans, dan raakt de rand van de maan, de rand van de zon. Om 11 over 8 is de maan voor 88% voor de zon geschoven. En dan bijna een uur later, om 3 over 9, is de maan er helemaal voorbij. En daar raakt hij het laatste randje van de zon eraan. Omroep Land van Kuik verrekt in Zandplaten nog tot 7 uur. Dus Roxy Music met Angel Eyes.

Carnavals de Blues. Ook iedere donderdagavond tussen 7 en 9 met Henk Sente. Volgens mij is hij nou nog op vakantie, maar volgens mij komt hij binnenkort alweer terug van vakantie. Wie ook nog op vakantie is, is Helmut Nabius. Helmut die is er dus na 7 uur niet, maar hij heeft er wel weer een leuke playlist voor je ingezet. Dus Memory Lane non-stop. Terwijl ik even aan het kijken ben of Henk er alweer is. Henk is er aanstaande donderdag weer, morgen dus, als het goed is. Mijn tijd zit er weer op. Neem afscheid van je met een plaatje van Van Velsen. When Summer Ends. Sommige mensen zijn daar denk ik inmiddels wel aan toe. Hij luistert ze nog hier bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij IHUB in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag. Dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1970.

is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs. Top 2000 Classic. 1971.

0: hoort ze allemaal, allemaal.
1: De beste classics en hits.
0: Omroep Land van Kuik.
1: En Memory Lane. Vergeten pareltje.
0: Welkom bij Memory Lane.
1: Een reis terug in de tijd.
0: Met muziek, informatie en het nieuws van toen. 1981.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Met Helmond Nabuurs.
1: Oh, ha! Yes! Die zag je niet aankomen, hè?
0: En Memory Lane. Vergeten pareltje. 1984.

0: down memory lane. Een reis terug in de tijd.
1: Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
0: En memory lane. Vergeten pareltje. 19

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Bij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. Dat kan belangrijk zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als corrupt en onwettelijk en hebben daarom juridische stappen ondernomen. Bij pretpark Plopsaland in België is vanmiddag een oude bom ontploft. Het explosief kwam vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier. Twee bezoekers en een personeelslid raakten licht gewond. De omgeving werd afgesloten en de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er nog andere explosieven liggen. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten

0: over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met JA21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Eerst kopen of eerst verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Memory Lane.
9: Welkom op het pad der herinneringen.
8: 1990.

0: Je hoort ze allemaal, allemaal.
1: De beste classics en hits.
0: Omroep Land van Kuik.
1: En Memory Lane. Vergeten pareltje.
0: 1997.

0: Ik heb hier echt veel te veel plezier in. Het is niet gezond, dit.
1: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. 2001.

0: Jongens, we kunnen het. We kunnen het.
1: Dat denk ik toch niet. Verrekte koekwouw.
2: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. 2007.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Met Helmond Nabuurs.
1: Bah, wat een ellende. De tranen staan mij nader dan het huilen. Snel weg.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven, met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:45 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. Het neerslagtekort bereikte 297 mm, het hoogste sinds 1901. Alleen 1976 was droger. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan. En twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als buitengewoon corrupt en onwettelijk en hebben juridische stappen ondernomen.

0: En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven, met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 3 minuten voor 8:30 en die duurde minder dan 2 minuten.

0: Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 900.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is

0: geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsea Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
1: En dit is nieuw op Omroep.

Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
4: Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden.

0: Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.